0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad op de kaart.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en

0: iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht. O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Jan gaat verkennen. Goedemorgen, ome Jan. En hoe is het? Knap je alweer een beetje op? Ja, en wat heb ik geslapen? Dat is in tijden niet gebeurd. Heerlijk, fijn dat je het hier zo goed bevalt. Gelukkig had moeder de tafel al gezet. En Jan, wil je koffie? Oh, graag. Als je je koffie al klaar hebt. In en om een rondje maken. Zullen we dat met z'n tweeën even gaan doen? Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe het er hier uitziet. En samen met Bertje gaan ze naar buiten, waar de dieren aan het eten zijn. Ome Jan blijft even staan. Wat een dieren! Ja, maar er komt ook nog een hondje bij. Die is op dit moment bij de dokter. En dit hier is een kinderboerderij. Af en toe komen er kinderen met eten voor de dieren. Hier is altijd wat te doen. Hey, Marta, zoek jij ons? Ja, we hebben zin in eten. Jan, dit is onze buurvrouw, Marta. En Marta, dit is Jan, de broer van mijn vader. Goed kennis maken. Als ze binnenkomen, zitten en in stilte worden er gegeten. Is het werk al gedaan? Nee, de schuur moet nog, kippenhok en het gras moet schoongemaakt worden. En mam, vragen de jongelui, wij gaan even naar de dokter, is dat goed? Dokter? Ja, de dierenarts. Oké, pa en Jan, die gaan het huis bekijken. En daarna alles wat er in de tuin loopt. Ligt of eet. Wat een werk heb je hier. Ja, maar wel heel dankbaar. Zeg, en je boot, die ligt in die grote sloot. Goed zeg. Zeg Jan, wat heb je eigenlijk voor werk gedaan? Ik heb in een autobranche gezeten. Op kantoor. Het was goed werk. En ik verdiende heel goed. Ja, moet er in jouw huisje ook nog opgeruimd worden? Geef ons de sleutels. En dan ga jij even rusten. En wij gaan met z'n drieën, de vrouwen, jouw huisje opruimen. En Jan gaat op de bank liggen. En de dames gaan naar het huisje van Jan. Tot de volgende week.

De agenten op zoek. De agenten zijn nog druk bezig te zoeken. En ze lopen een eindje achter in de tuin. En daar zien ze de jongen staan. Oh, die wil een hard weglopen. Hij was te laat. Een agent had hem al bij de arm. En de agent vraagt hem: weet jij hier iets van? Nee, ik sliep. De agent keek hem aan. De ogen van die jongen, die keken niet goed. En hij liet hem los, die zich omdraaide en hard wegliep. De agenten keken op de grond. En één agent riep: hier, duidelijke voetstappen en heel goed te volgen. En opa, die was ook thuisgekomen. Alles goed? Ja, gelukkig wel. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Maar wat doen die agenten hier? En opa krijgt het hele verhaal te horen. En opeens zegt opa: hoe is het met de werkplaats? Niet aan gedacht, opa. Ze schrikken. Oeh, de bestelling. Wij gaan erheen, opa. De jongens gaan mee. Sylvia, ga jij ook mee? Ja, moeder blijft bij opa. Oh, maar dan komt alles goed. Ik hoop dat Bram er al is. Ah, vast wel. Die is er altijd op tijd. Ja, dat is waar. De deur wordt opengegooid en daar komen de jongens binnen. Hé, een beetje rustiger mag ook wel. Ja, mam, maar wij gaan zo naar de werkplaats. Pa zegt: gaan jullie mee? Ja, wij gaan mee. Fijn, zegt pa. En moeder, red jij je wel? Ja, hoor. Komt goed. Zullen wij dan maar gaan? Jassen aan en op weg naar de werkplaats. En als ze er bijna zijn, zegt Sylvia: die jongen die daar stond te kijken loopt op het paadje hiernaast. En voorzichtig kijken ze. Oh, die jongen die zit bij ons in de klas. Maar kijk nou eens naar de lucht. Daar komt een schip met zure appels aan. Hopen dat dat schip gauw verder gaat. Tot de volgende week.

zal het nooit donker zijn, want daar is geen nacht. Kinderen zullen spelen in een prachtig licht, niet van zon en maan, maar van Gods aangezicht.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinista.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
5: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: Het is alweer 40 jaar geleden dat Mozes, het kleine jongetje, in een korfje tussen het riet in de Nijl lag. Hij was een man geworden, een dappere man, een rijke man, een prins aan het hof van de prinses. En Mozes was heel wijs geworden en leefde in weelde. Maar hij dacht heel vaak aan zijn echte familie, die in Goshen woont, in de lage landen, bij de Nijl. Daar zwoegden de Israëlieten. Hij, Mozes, hoorde daarbij, bij die armoede, leed, slavernij. Nee, hij was zijn volk niet vergeten. Hij wist heel goed dat hij een zoon van Amram was. Al was hij als een Egyptenaar gekleed en was hij een prins. In zijn hart bleef hij een Israëliet. En als hij hoorde hoe zijn volk verdrukt werd en lijden moest, dan brandde zijn hart van innige medelijden. Hij was opgevoed door zijn moeder, Jochebed, tot hij groot genoeg was om naar het hof te gaan. Ze had hem van Jacob, van Jozef en Abraham verteld dat hij was het niet vergeten. En zijn zoon Isaac. En geleerd om te knielen voor de God van Israël. In die kleine witte woningen van Goshen werden vele gebeden gedaan om verlossing uit deze nood. En aan het koninklijke hof had Mozes in stilte God gesmeekt om zijn volk te helpen. Maar uit de hemel kwam geen antwoord. En op een dag ging Mozes naar het land Goshen. Zijn hart verlangde om daar bij zijn mensen te zijn, de Israëlieten. En op een open, stille plek zag Mozes hoe een opzichter met harde zweepslagen een Israëliet voortdreef, alsof het een dier was. Mozes kon het niet aanzien. Het was of hij die slagen van die zweep zelf voelde. En zijn ogen werden boos. En hij werd helemaal heel erg kwaad. Hij ging naar de Egyptenaar toe. Sloeg hem met één slag neer. Oh, wat schrok Mozes. Wat heb ik gedaan? Oh, als de farao dat hoort. Dat hij... Het was ook zo snel gebeurd. Gelukkig, niemand had het gezien. En hij groef gauw een groot gat. En begroef de Egyptenaren. En niemand had het gezien. Dat had Mozes mis. Er was iemand die het gezien heeft en liep verder. Mozes hoorde na een paar dagen weer geruzie. Hij liep erheen. Oh, wat hij toen zag. Twee Israëlieten waren aan het vechten. Waarom vechten jullie? Hé, moet jij onze rechter zijn? Vroeg een van die mannen. Oh, wilt gij mij soms ook doodslaan, zoals je die Egyptenaar hebt gedaan? Oh, wat schrok Mozes. Hoe wist die man dat? Oh, en nog even. Dan wist iedereen het. En Farao, die zou het ook horen. En toen, ja, werd Mozes heel erg bang. In Egypte kon hij niet blijven. De farao zou hem zeker heel streng straffen. Mozes ging weg. Hij vluchtte steeds verder naar het oosten. En daar was de woestijn. En daar was hij veilig. Hij had zoveel verdriet. Hij had willen helpen, zoveel hij kon. En nu hoorde hij de woorden van die Egyptenaar. Moet gij onze rechter zijn? Nee, dat niet. Hij had willen helpen, zoveel hij kon. Maar die woorden kon hij niet vergeten. Moet gij onze rechter zijn? Nee, helpen wou hij. En wat had hij gedaan? Dat was vast niet de wil van God geweest. Alles was nu verloren. Dagenlang zwierf Mozes. Waarheen? Waarheen moest hij? En waar moest hij slapen onderweg? Er was geen slaapplaats. En hij sliep onder een boom. En onderweg at hij zijn brood. En aan het einde van een warme dag kwam hij in het land Midian. En bij een put ging hij zitten uitrusten. Zal Mozes nog aan God denken? Vast wel, want God laat ook Mozes niet alleen. Wat er ook met ons gebeurt, God is altijd bij ons. Met zijn liefde en trouw en zijn zegen. Tot de volgende week.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door Huib de Groot van de Baptistengemeente. Maar eerst muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuishoor, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Jannie, Trein en alle luisteraars.

De Roelie die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Roelie heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: luisteren we nu naar Huib de Groot.
1: Goedemorgen, luisteraars. Vandaag mogen we elkaar weer ontmoeten met een luisterend oor in de verwachting van wat de overdenking zal brengen. Naast de liederen die ons in de sfeer van geloof en rust brengen, nu een moment voor de woorden uit de Bijbel. In deze morgen gaan we stilstaan bij de brief van Paulus die hij schrijft aan de gemeente in het huidige Turkije, de Galaten. In de voorbereiding bij het lezen over dit Bijbelgedeelte gingen mijn gedachten terug naar mijn jeugd. Ik voelde de uitgesproken overeenkomsten van de tijd van Paulus en de tijd van mijn jeugd als een verlossende uitkomst. Hoe dat voelde en de inhoud ervan leg ik graag uit. In het dorp waar ik opgroeide, aan de Dollard in het Oldambt, waren de verhoudingen van levensovertuiging sterk verdeeld. Levensovertuigingen waren overwegend socialistisch en communistisch, met een kleine groep gelovigen van hervormde en gereformeerde gezindheid. Wij behoren tot de laatste groep, van, zoals het in de volksmond heet, synodaal gereformeerden. De betekenis ervan werd mij pas veel later duidelijk. Een geloof die zich vasthoudt aan de uitkomsten van de Bijbel en zich als gemeente onderwerpen aan de delegatie uit de synode. Als kind, met een leeftijd van zo tussen de 4 en de 12, en dan hebben we het over de jaren 1960-1968, een tijd van accepteren en onderwerpen. In onze levensovertuiging mocht ik op zondag niet sporten en de winkels waren gesloten. Er werd niets gekocht en er werd niets verkocht. Een dag van verplichtingen en onderwerpingen, zo voelde ik het. En zo werd het door velen gezien. Nu, veel later, na de studie theologie en bedieningen vanuit de Bijbel, kan ik het goed relativeren. De tijd van toen plaatsen in de tijd met de waarden en normen die bij die jaren horen.

maar in liefde? Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. En dan zult u niet toegeven aan de aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn overbekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest, dat is de liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, en er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Allereerst maakt Paulus een punt door te stellen dat we mensen zijn met een eigen vrijheid van gedachten en levensinvulling. Waarom spreekt hij zich daar zo duidelijk over uit en noemt hij dat als eerste? De reden ligt daarbij dat de mensen in de Galaten geen Joden zijn, maar uit de wereld tot geloof zijn gekomen. Er zijn buiten Paulus om geleerden die op dat moment het onderwijs brengen dat de mensen zich ook moeten onderwerpen aan de wet van de Tora, de wetten van Mozes. Een van de voorwaarden is dat de Joodse mannen worden besneden. En daar ligt de kern van het verschil. Als niet-Jood tot geloof gekomen ligt er geen wet. Maar wat er wel op je weg ligt in het volgen van Jezus, is als eerste naastenliefde. Daarin ligt de hoofdzaak en is het de hoofdzaak voor je vrije invulling om een volgeling van Jezus te zijn. Daarbij had ik de gedachte van mijn jeugd en de opvoeding. Geen vrijheid, maar verplichting door de mens zelf ingevuld als uiting van geloof. Voor veel mensen is mijn jeugd dan ook een afspiegeling van mensen die het geloof hebben losgelaten om die reden. Eigen invulling met verplichtingen die aan het geloof gerelateerd zijn, aan waarden en normen, maar niet direct aan het volgen van Jezus. Maar uitingen van geloof die een eigen leven zijn gaan leiden. Maar met heel veel vreugde heb ik mijn jeugd kunnen relativeren naar de tijd van toen, met de beslissingen die ook bij die tijd horen. Paulus wijst ons op het leven door de geest. Een leven met Jezus betekent vrijheid en naastenliefde. En wat ik heb mogen leren in het volgen van Jezus is dat vrijheid en rust door God zelf is ingesteld door een rustdag in te bouwen in ons dagelijks bestaan. En daarom mogen we ook in onze gedachten de invulling meenemen: is de zondag er voor ons of zijn wij er voor de zondag? Is de zondag er voor ons of zijn wij er voor de zondag? Leven we met Jezus in de geest, dan kunnen we daar op de juiste manier een invulling aan geven. Paulus gaat in zijn betoog verder door de tegenstellingen te noemen, waarin de liefde voor onze naaste en het lopen in de voetsporen van Jezus duidelijkheid worden. Paulus spreekt over onze eigen wil, die gedachteloos vol egocentrische invullingen zit, en over de tegenstelling die zich ontwikkelt in de vrucht. De vrucht die de eigen ik op de laatste plaats zet in je leven. En als aanvulling noemt Paulus opnieuw dat we liefde als een wet in ons leven mogen invullen zonder dat iemand daar iets op tegen heeft. Elkaar waarderen en respecteren is in deze tijd van polarisatie een hot item. En de kern daarbij is dat we verschillende standpunten met de daarbij horende waarden en normen hanteren. Niet alles en iedereen laat zich in dit leven leiden door de geest. In een gesprek met de Hoge Raad, de Farizeeën, de Sadduceeën in Matteüs 22, wordt Jezus de vraag gesteld wat het belangrijkste is in de wet. En waarop Jezus antwoordt:

0: Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. En het tweede gebod daaraan gelijk is uw naaste als uzelf. Deze woorden van Jezus treffen nog steeds hun doel in het volgen van zijn voetspoor. Waartoe zijn we bereid in ons leven en in hoeverre willen we deel uitmaken van de vrucht van de geest? Hoe diep gaan we in het willen toebehoren aan het volgen van Jezus? Als we kiezen voor Jezus in ons leven, om hem te volgen, laten we ons dan ook laten leiden door de geest. Juist daarin kunnen wij als volgeling van Jezus het verschil maken. En Paulus wijst ons op het kruis van Golgotha, waar vergeving en onze eigen wil de boventoon voeren. Leven door de geest betekent wandelen met Jezus. En die overtuiging mogen we elkaar benaderen in zijn liefde. En daarmee geven we een goed voorbeeld van naastenliefde en ingetogen vrijheid. Ik wens u allen een hele fijne zondag.
1: Amen.

Ineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Mijn naam is Daniel Walter en de techniek wordt verzorgd door Arend Secuur. Na een aangename zomerstop ben ik weer terug. Het is inmiddels nou, 2 maanden, ja, zoiets. Juni was dat, dat ik daar was. Voor de laatste keer uitzond. Truus heeft vorige week de spits afgebeten en nu zend ik weer uit. Met veel blijdschap. Daar, ik kan vertellen aan jullie over hem. Christus die mij gered heeft. Maar daar vertel ik jullie een andere keer over. Dit programma, deze morgen, dan komen de volgende items langs. In het aankomende uur. Een gedicht, een actualiteit, de mededeling van de Stichting Open Doors en de meedenker. Maar wij beginnen met 2 songs. De eerste is van Morning Light en daarna de Seventh Choir, Indonesisch. Ik wens jullie veel luisterplezier het komende uur.

Dat is mooi, hè? Prachtig. Morning Light. Ik vind het lekkere muziek. Ik hou daarvan. Wat een zegen kreeg ik mee. Dat is ook... Dank u voor deze nieuwe morgen. Ja, zo heet het programma ook. Wordt fijn. Ik ben niet Truus Okken, maar... Daniel Walter. Maar dat was al duidelijk. Wat een zegen kreeg ik mee. Het is ook mooi weer. En de Heer... Die is bij je. En je spreekt tot hem. Prachtig. Hartstikke mooi. Oké. Het nummer wat ik je na ga draaien... dat is speciaal voor mijn Indonesische luisteraars. Ik ken geen Indonesisch. Maar als ik het goed heb... dan gaat deze song over de wonderbare bewegingen van onze Heer Jezus. Dus het wordt ook wel omschreven als de magische bewegingen. Maar dat wonderbare bewegingen van ons Heer Jezus. Luister maar.

Ja, mooi nummer. Ik was gisteren tot laat in de nacht bezig met dit programma. En ik ben er tevreden over. Gewoon uitzoeken. En dat is fijn. Fijn om daarmee bezig te zijn. Je kan daar nog wel wat vroeger mee beginnen. Ik was er ook vroeger mee begonnen in de week. Maar uiteindelijk kwam het nog op het einde aan. En het is prima. Goed, ik zal mij erin bekwamen. Dit is mijn zesde uitzending. En dat verleg ik de voorbereiding, verleg ik wat naar voren. De volgende song is van Anko. En het gaat erover dat u zich veilig kunt voelen bij onze Heer. Ik persoonlijk vind dit een prachtig lied. Geniet ervan.

kom ik nu aan bij het volgende item. Dat zijn de mededeling van de Stichting Open Doors. Het gaat wederom over Nigeria, het grootste land in Afrika. Gisteren baden mijn vrouw en ik voor de vele kwetsbare christenen al daar. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Dat staat in Psalm 34. Bid voor hen die rouwen omdat hun geliefden zijn vermoord of vermist. De christenvervolging in Nigeria, dat is niet best. Door de aanvallen blijven veel vrouwen achter als weduwen, met de zorg voor hun kinderen. Bid alsjeblieft om dagelijks brood, als het voor hen bijna onmogelijk is om ook nog kostwinner te zijn. Bid om kracht voor de familie van de pastor Kebenga Sani. Zijn kinderen waren erbij toen hun vader werd ontvoerd. Dat is heftig. Bid dat de God het hart van de Nigeriaanse president Bola Ahmed Tinubu beweegt, zodat hij zich ontfermt over alle kwetsbare burgers in zijn land. Alsjeblieft, mensen, wilt u bidden voor deze christenen? Ga ik nu verder met de volgende song van Piet Smit, Als die vijenboom bot. En dat... Nee, even kijken. Dat is in ieder geval Piet Smit. En nee, zie ik vanuit de studio. Daar zit even een klein kinkje in de kabel. Maar de mededelingen van de Stichting Open Doors, dat is heel erg belangrijk. Dat is een groot onderdeel van dit programma. Want het is zo belangrijk, het gebed voor deze vervolgde christenen wereldwijd. En het gaat in China, dat gaat in India, maar dat is ook Noord-Korea en dat is ook Nigeria. En dat is heftig, dat is echt heftig. Mensen weten dat als je Christus volgt, dat je vervolgd zult worden. Maar als het dan daadwerkelijk aan jouw deur komt, als je daadwerkelijk vervolgd wordt, dan is dat heftig. He? Zoals met die pastor, waarbij zijn... Nee. Dat ze... En dat is... Goed dat dus de kinderen erbij waren, dat hun vader ontvoerd werd. Dat is bijzonder heftig. Dat heeft een enorme impact. En daarom vragen wij ook keer op keer gebed daarvoor. En ik heb met mijn vrouw gebeden, zoals ik zei gisteren. Ook heel belangrijk. Want dat is niet niks, hoor. Dat is, ja, andere geloven. En vaak traditionele geloven, waarbij God niet, waarbij Jezus Christus niet gekend is en niet aanbeden wordt, maar dat er natuurgoden worden aanbeden. En dat heeft een enorm gevolg tot welke God je bidt. En als je bidt tot Jezus Christus, dan is het goed. Dan is het goed. Maar als je bidt tot een andere eenheid, een andere God, dan is het niet goed. Want dan luister je naar de verkeerde stem, zoals ik het noem. En dan pakt dat heel verkeerd uit. Het lijkt eerst goed te gaan, maar als het puntje bij paaltje komt, die andere macht die heeft een andere uitwerking.
En dan kom ik weer bij de volgende uitspraak. De loon van de zonde is de dood. Let wel, er is maar één God en dat is Jezus Christus. Onze Heer en Vader. Bid tot Hem, alstublieft. Kijk nog even naar de studio. Komt-ie.

Dat is de strekking waar ik het net even over had. Maar dat ging even mis met starten van de plaat. Van het nummer, van de song. Geef de naam. Ik was vroeger DJ. Dus in mijn jonge jaren. Dus dat is, maar ik ben het nu aan het veranderen in de song. Hè? Het zijn geen nummers meer. Als die vijenboom bot van Piet Smit... Dan, als die vijenboom bot, dus als de vijgenboom bloeit, dan weet je dat ik gaan weer kom. Dus dan is het de tijd dat Jezus zou komen. In die tijd leven we nu. De eindtijd. Het volgende item, dat is het gedicht. Het gedicht is van Margaretha Smith. Smith. En de titel van dit gedicht heet Geef mij meer liefde. Wat kan een mens zichzelf verwonden? Mijn eigen weg wilde ik gaan. Nu schrijdt mijn ziel om elke zonde die ik vrijwillig heb gedaan. Wie u verlaat, verwoest zijn leven. Wat overblijft is bittere nood. De wereld kan wel vreugde geven, maar het loon der zonde is de dood. Wat is toch buiten u het leven? Hoe troostloos dwaalde ik op aard. Mijn onvervulde wensen bleven. Ik had enkel nog meer schuld vergaard. Ja, nu ik alles heb verloren, schaam ik mij om mijn slecht bestaan. Nu wil ik u wel toebehoren. Alleen kan ik niet verder gaan. Nu wil ik nooit meer van u scheiden. Ik bouwde op verkeerde grond. Ik liet mij door mijn gevoelens leiden. Ik heb andere mensen zelfs verwond. Ik leg mijn leven in uw handen. Totdat gij mij geheel geneest. Bind mij aan u met eeuwige banden. Vervul mij met uw heilige geest. Gij schrijft in het levensboek de namen van wie op u zijn hopen bouwt. Gij zult vertrouwen niet beschamen. Al is mijn ziel soms nog benauwd. Er komt verandering in mijn leven. Ik houd mijn oog op u gericht. Wil mij geduld en liefde geven, dan valt de zwaarste last mij licht.

Het volgende item is actueel, een actualiteit. Op 10 augustus jongstleden is er in Colombia, in Zuid-Amerika, nabij de stad Cali in het westen van Colombia, een zware aardbeving geweest. 7.6 op de schaal van Richter. Plus nog vele naschokken. Er zijn 280 doden te betreuren en nog zo'n 40.000 en nog zo'n 4.000 vermisten. Er zijn ongelooflijk veel woningen verwoest. Zo'n 27.000. En de schade loopt in de miljarden euro's. Willen jullie bidden voor de duizenden getroffenen die nu zonder huis zitten? En de vele slachtoffers die familieleden en vrienden zijn verloren, of waarvan de vrienden of familieleden nog vermist zijn. Bid om kracht van onze Heer en dat de vele getroffen Colombianen in dit gebied in gaan zien dat deze tijden van Gods verwoestende oordelen, zoals de vele aardbevingen en tornado's, een tijd van genade is voor de mensen die geen gelegenheid hebben gehad wat te leren wat waarheid is. Ik herhaal dit nog even. Bid om de kracht van onze Heer en dat de vele getroffen Colombianen in dit gebied in gaan zien dat deze tijden van Gods verwoestende oordelen, in de eindtijd dus de vele aardbevingen en tornado's, een tijd van genade is voor de mensen die geen gelegenheid hebben gehad te leren wat de waarheid is. Dank voor jullie gebeden. Persoonlijk heb ik een Colombiaanse vriend in Nederland, waar ik ruim een jaar mee heb samengewerkt. En gelijk na deze aardbeving stuurde ik hem een bericht en hij vertelde dat zijn familie, die daar in de buurt wonen, de aardbeving hadden gevoeld, maar dat er geen lichamelijke schade was. Gelukkig, dat was een opluchting. Dat ging over zijn moeder, over zijn broertje en met zijn vader heeft hij weinig contact meer. En hij sloot af met: ik dank God dat alles goed is met hen. Gracias a Dios. He? Dan ga ik verder met de volgende song. Dat is de Country Trail Band. Dwars door de storm.

Prachtig. Dwars door de storm. Van de Country Trail Band. Onlangselijk, ja, het is nu een jaar geleden, is Wim Poels overleden. En ja, hij heeft hele mooie nummers geschreven. En daar hebben wij heel veel plezier van. Hier bij het Zondagmorgen team. Daar genieten wij keer op keer van. Het nummer wat hierna gedraaid gaat worden, de song die hierna gedraaid gaat worden, is van Peace in the Valley. Will the circle be unbroken? Luister maar.

het volgende item, dat is de meedenker. Maar voordat ik daartoe kom, wil ik eerst nog een stukje voorlezen. Dit is van Jeruzalem tot Rome. Zij die de zwaarste ellende doorstaan hebben, zijn ook vaak degenen die anderen het beste een riem onder het hart kunnen steken. Die zonnestralen brengen, waarheen ze ook gaan. Dergelijke mensen zijn gekastijd en verzacht door hun moeilijkheden. Ze hebben het vertrouwen in God niet verloren toen problemen hen overspoelden. Maar zijn zich blijven vastklampen aan zijn beschermende liefde. Zulke soort mensen zijn het levende bewijs van de liefdevolle zorg van God. Een toegewijd christelijk leven verspreidt altijd liefde, bemoediging en vrede. Het wordt gesierd door eerlijkheid, tact, eenvoud en bruikbaarheid. Praktisch, hè? Dat leven wordt geleid door de onzelfzuchtige liefde die de invloed heiligt. Het loopt over van Christus en laat een spoor na, van licht na, waar de bezitter van het leven ook gaat. Ik wilde hem net noemen, maar hier komt hij. De apostel Paulus vond het nodig fouten in zijn kerk terecht te wijzen. Het gaat over. Volgens mij, Corinthiërs. Vond het nodig fouten in de kerk terecht te wijzen. Maar hij verloor daar zijn zelfbeheersing niet bij. Nauwgezet legt hij uit waarom hij zo handelt. Wat een moeite doet hij niet om hen ervan te overtuigen een vriend te zijn van de dwalenden. Hij wilde hun vertellen hoeveel pijn het hem deed hen pijn te doen. Hij doordrong hen ervan dat hij juist het beste voor hen wilde. Ja, prachtig. Dat is de liefde van God. Maar God is rechtvaardig, dus hij zal ten jongste dagen zal hij oordelen, zowel over de rechtvaardigen als over de goddelozen. Het volgende item, dat is de meedenker. En dan lees ik een stuk voor. Moet ik even kijken. Dit is een gebed. Heer, wilt u mij helpen om op de juiste wijze met andere mensen om te gaan? Ook al denken ze ergens heel anders over. Help mij voorop te stellen wat echt belangrijk is. Voor Jezus was dat altijd God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is altijd belangrijker dan gelijk krijgen. Ook al ben ik tot in het diepst van mijn wezen ergens van overtuigd. Dat is belangrijk, hè? Daar gaat het om. Houd van je naaste als van jezelf. En dan draai je me nu de volgende song van Peace in the Valley. Nee. Dan draaien we nu de volgende song. En dan moeten we even kijken. Nee. We zijn alweer zo'n beetje op het einde. Ik ga langzamerhand afsluiten. De tijd is bijna weer voorbij. Mijn naam is Daniel Walter. De techniek was wederom in handen van de betrouwbare handen van Arend Secuur. Ja. En voor de aankomende week wil ik je nog het volgende meegeven. Laat in elke woestijn God jouw bron van levend water zijn. Ja, prachtig. Heel mooi. Visje, misschien kent u Visje. Ik heb namelijk een Visje-agenda. Die heb ik al, 5 jaar achtereen heb ik die agenda. En daar staan hele mooie uitspraken in. Waarvan ik af en toe denk van, wauw,
Dat is echt, daar denk je, daar kan je echt over nadenken. En dan, oh, oh, oh. En dan is het ook zo van, die moet ik nog een keer lezen. Want dit is een hele mooie. Dus dat is een heel fijn gegeven. De gave van profetie. Dat is een deel van een Bijbelles. Neurowetenschappers beginnen het vermogen van menselijke baby's tot taalwerving te begrijpen. Vanaf 6 maanden kan een baby de klanken begrijpen die Nederlandse woorden vormen, of woorden uit een van de meer dan 7000 andere gesproken talen. Als ze worden blootgesteld aan een tweede taal, kunnen ze die taal ook verwerven. Gedurende deze periode gaat er een mysterieuze mentale deur open, waardoor baby's de ongeveer 40 klanken waaruit hun moedertaal doorgaans bestaat, kunnen onderscheiden van de 800 verschillende klanken die ze bij de geboorte kunnen waarnemen. Maar er is één addertje onder het gras. Er moet tegen baby's worden gesproken. Je zou het stemlessen voor pasgeborenen kunnen noemen. Dit is bijzonder, hè? Het is even een stukje wat ik hier lees. Over dat de wetenschap toeneemt. Ook op de positieve manier. Niet alleen op de negatieve manier. Waarom zou God ons scheppen met dit wonderbaarlijke vermogen tot spraakherkenning en taalverwerving, als hij nooit van plan was om tegen ons te spreken? De vraag is natuurlijk retorisch. Want de Bijbel verklaart, op velerlei wijzen en langs allerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken, door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Toen de zonde de gemeenschap van Adam en Eva met God verbrak, trok hij zijn handen niet van hen af en liet het gevallen paar niet aan hun lot over. Hij kwam hen beiden opzoeken en vroeg Adam: waar ben je? Vervolgens profeteerde hij over de geboorte van iemand die de wereld van de zonde zou redden. Vanaf het begin, nog in Eden na de zondeval, heeft de profetie Jezus verheven en zondaars op hem gewezen. Hun enige hoop, dat is Jezus Christus. Nou, dit kleine inkijk in de voortschrijding van de wetenschap over profetie. Tot zover. Dan sluit ik nu af en dan zal ik zeggen: ik wens jullie allen een hele prettige dag en zeer zeker een gezegende week. Zo hoor ik het Truus ook wel eens zeggen. Ik sluit af met het nummer Houd me dicht bij u van Remco Hackerts.

verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO.

0: van harte welkom bij een nieuwe In de Schijnwerper. Mijn naam is Manon Bonenschans en tegenover mij zit...
1: Afina van Eiken.
0: Afina.
1: Lang geleden.
0: Het voelt zo lang geleden.
1: Ja, ja. Ik was hier wel aan toe weer.
0: Ik was er ook weer aan toe. Vorige uitzending van ons was helaas een herhaling, omdat er wat ziekte was, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar wij zijn er weer. We are back.
1: Live and kicking.
0: Live and kicking. Oh yes.
1: Met Gaga.
0: Perfect Illusion.
1: Ja. Weet je dat dit gewoon al 10 jaar oud is op de maand af?
0: Ja, ongekend weer.
1: Uit september 2016. Samenwerking van Gaga, haar echte naam Stefanie Germanotta, met onder andere Mark Ronson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Good old Mark.
1: Heel fijn.
0: Echt te gek.
1: Leuk nummer. Maar waarom luisteren we naar Gaga?
0: Ja, waarom luisteren we naar Gaga?
1: Ja.
0: Nou, wij gaan een deeltje 2 doen.
1: Ja.
0: Huh? We hebben een tijdje terug al een deel gedaan. En dat heette Key Change. Een heel uur lang. En er waren er erg veel enthousiaste reacties kregen wij erop.
1: Hij is toch extreem vaak...
0: Hij is erg vaak teruggeluisterd.
1: 50 keer
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, of meer zelfs.
1: Ja.
0: En dat vonden wij een reden om...
1: Aanmoediging.
0: Een aanmoedigingsprijs voor ons. En we dachten, we doen een deel 2.
1: Ja, en ook... het idee kwam van zo'n radioshow.
0: Uit Nieuw-Zeeland, hè? Ja.
1: Hebben misschien al wel 11 delen.
0: Die hebben wel 11 shows.
1: Maar dat zijn dan 11 keer 3 nummers, hè?
0: Ja.
1: En wij doen in 1 show vaak wel 10 nummers.
0: Precies.
1: Dus, nou ja. En er zit genoeg, zeg maar, nieuw door onszelf ontdekte.
0: Ja, er zitten weer zulke leuke liedjes en keuzes tussen. En nog even, wat is een key change ook alweer?
1: Ja, dat is een verandering van toonsoort. Eigenlijk een verhoging, idealiter.
0: Ja, precies.
1: Om toch een soort van opstuwend, opzwepend, euforisch moment. Make a change, zoals Michael Jackson in Man in the Mirror, zeg maar.
0: Ja.
1: Sommigen maken er ook gewoon letterlijk gebruik
0: van. Ja, te gek.
1: Dat is echt enorm creatief.
0: Ja, dus het zit niet altijd alleen in de stem, maar ook gewoon in de muziek zelf.
1: Ja.
0: Nou ja, en we hebben één uitgezocht. Ja, ik denk bij mezelf dat we die de vorige keer niet gedaan hebben. Maar, oh!
1: Hij is zo leuk.
0: Het is zo leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik ben gewoon weer even terug in de... Wat is het? 80s? Of daarvoor?
0: 70s, volgens mij 1978.
1: Oké.
0: Okay. Uit de fantastische film Grease. Olivia Newton-John met...
1: Hopelessly Devoted to You.

0: Ja, Denise Williams.
1: Leuk.
0: Ja, dit voelt weer enorm ethisch. Nou ja, zo'n beeld krijg je er ook bij van haar, maar ook van Whitney, hè?
2: Absoluut.
0: Een soort van dezelfde look en vibe.
2: Absoluut.
0: En dat zegt men ook over dit liedje, dat er een soort van glimlach door het liedje doorbreekt.
2: Oh, mooi gezegd. Nou, ja, is ook wel zo. Je gaat ook direct meezingen, hè?
0: Ja.
2: Vind je niet?
0: Ja, en het heeft hele snelle, grappige stukjes, ja? Hele snelle
2: riedeltjes. En echt, je hoort echt ook die synthesizer er heel duidelijk in. Echt die ethisch geluiden. Heerlijk. Oh, man.
0: Gemaakt voor de Footloose soundtrack.
2: Oh.
0: Maar haar carrière startte in 1975... waar ze de backing vocals deed voor Stevie Wonder's legendarische album Songs in the Key of Life. Kennelijk heeft ze ook het thema nummer van Family Ties. Dat is zo'n tv...
2: Ja,
0: sitcom.
2: Ja.
0: En ze is richting de gospel gegaan.
2: Nou, ja, vind ik ook niet verrassend, hè? Echt ontzettend goede stem daarvoor.
0: Ze gaat zo hoog.
2: Zo.
0: Mega hoog.
2: Ongekend.
0: Ja, en wel lekker zuiver.
2: Mooi hoor.
0: Dat lukte,
2: lekker liedje.
0: Lukte mij dan weer niet. Nee, daarvoor.
2: Ach, joh. Olivia Newton-John.
0: Heb jij wel wat mee?
2: Ja, dit album komt uit 1978, het Grease soundtrack. En mijn ouders hadden dat album, een dubbel album. Ja, ik ken alles.
0: Jij was vier, of niet?
2: Ja, maar toch heb ik die film... Ik denk dat mijn ouders het dus altijd natuurlijk thuis draaiden op de platenspeler. Die film is natuurlijk ontiegelijk vaak op tv geweest. En toen die 25 jaar bestond, die film... toen werd die gedraaid hier in Groningen in Pathé.
0: Okay.
2: En toen ben ik dus ook nog geweest. Dus dat was in 1900.
0: Was dat dan ook echt zo'n Riks Bios verhaal? Of dat
2: nee,
0: niet?
2: Het was echt Pathé. Nou, dat was dus 2003 of zoiets.
0: Ja.
2: Ja, vond ik fantastisch. Om
0: was de zaal vol?
2: Ja.
0: Ja, leuk.
2: Ja, was echt heel leuk.
0: Ja,
2: ja, en dit nummer van Olivia Newton-John werd ook speciaal geschreven voor de film. En doordat het dus daardoor een origineel nummer was, werd het ook genomineerd voor... originele song voor de Academy Award, oftewel voor de Oscar.
0: Oké, ja.
2: Ze heeft het niet gewonnen, maar ja, goed, alleen al genomineerd te zijn met een song voor de Oscar-uitreiking is natuurlijk wel waanzinnig.
0: Ik zie nu haar discografie van 71 tot 98 loopt dat, met een paar remakes ook op het einde. Maar ik zie gewoon, ze scoort als eerste, tweede, derde... Eerste, twaalfde, vierde is gewoon een hitkanon was
2: ze. Ja, er zijn best veel leuke liedjes. Hè? Zoals deze is natuurlijk gewoon een heel mooi gevoelig nummer. Maar we kennen natuurlijk uit Grease ook Summer Night. Ze heeft zelf solo hits gehad. Wat ik echt een te gek liedje vind. Xanadu met de Electric Light Orchestra gewoon. Hè?
0: Ja, die hebben wij gedraaid voor in een show.
2: Nou, ja, over ruimte.
0: Oh ja. Ja. Nou, physical is natuurlijk heel bekend.
2: Let's get physical trouwens, Dua Lipa.
0: Ja.
2: Tegenwoordige ster. Ja. Die gebruikt gewoon samples van onder andere Olivia Newton-John.
0: Dit is best wel een beetje goedkoop.
2: Ja, en toch is het
0: toch is leuk hoor. Ja, zeg maar, doe mij het. Ik wil zeggen in de sportschool. Welke sportschool, maar.
2: Ja, goh, ik wist niet dat je sportte. Nee. God, op het nieuws.
0: Sinds wanneer?
2: Ja, wanneer sport jij dan?
0: Anyway.
2: Precies. Ja, leuk. En we hebben nog meer wat moois.
0: Heel veel.
2: Nu weer heel wat anders, hè?
0: Even Bariki met Wild Cherry.
2: Play that funky music.

0: Heeft u de keychains gehoord? Hij was duidelijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, wij wel.
0: Wij wel.
1: Even zien. Christina.
0: Christina?
1: Ja. Ja. Deze is gewoon gemaakt voor een film, Space Jam. Niet door haar gezongen. Zij gaat dan haar debuutalbum maken met een bepaalde producer die ook achter dit nummer zit. En dan vraagt ze of ze deze mag doen. En dat wordt helemaal aangemoedigd. Dit is niet zo eentje die enorm boven komt drijven.
0: Nee.
1: Als je op Christina zoekt, we hebben een show gemaakt. Kom je niet voorbij?
0: Nee.
1: Ik denk dat ik hem wel eventjes in heb gehad.
0: Zou kunnen.
1: Ik vind deze altijd al wel mooi.
0: Ja, hij is mooi.
1: Maar hij wordt ook, door critici wordt hij ook wel heel erg soort van gladjes.
0: Ja, maar ja, weet je, die pop in die tijd was ook gewoon zo geproduceerd.
1: Nou, wij zaten net op onze vingers. Wie waren toen, jaren 90
0: Ja, het was 99, hè? Nou ja, maar Jennifer Lopez.
1: Ricky Martin.
0: Britney Spears.
1: En Christina, dat was wel de mainstream.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Dus ja.
0: En dat is toch muziek uit die tijd wat heerlijk is. En ook op een bepaalde manier geproduceerd.
1: Ja.
0: Heel simpel.
1: Nou, ik had er kippenvel bij. Dus,
0: nou, heerlijk, heerlijk. En daarvoor. Oh, heerlijk.
1: Een hele grote glimlach.
0: Fantastisch. A Wild Cherry met Play That Funky Music.
1: Voelde als hip-hop.
0: Ja.
1: Is het niet?
0: Is het niet. Ze noemen het disco-funk, rock-funk. Uit 76. En het is zo leuk, want hoe ze op dit thema kwamen, op dit nummer. Heel simpel, want iemand trok de jongens van de rockband Wild Cherry bij de schouder en zei, hey, stelletje bleekscheten, zouden jullie niet eens wat funky music moeten gaan spelen? En de rest is geschiedenis en oftewel shakende billen onder de disco, Paul. Want hij zegt ook, once I was a boogie singer, I playing in a rock and roll band.
1: Yeah.
0: I never had no problems burning down the one night stands.
1: Yeah.
0: Nou ja, het is echt gebaseerd omdat iemand zei van, nou jongens, kom op, het mag wel wat meer
1: pit. Ja, en daarom leg ik misschien die link met hip-hop. Maar dit zijn gewoon vier witte mannen.
0: Vier witte mannen uit Ohio en Pennsylvania. En deden vooral covermuziek. Deden een Kiss, Led Zeppelin. En
1: dan maak je opeens zo'n banger.
0: En dan maak je zo'n banger. En die nu maar liefst 50 jaar later nog steeds te gek is.
1: Ja, ja, we zaten ook helemaal niet stil. We zagen ook wel wat vergelijkingen met Aerosmith en Run DMC. Ja. Walk This Way. Zo voelt het een beetje.
0: Ja, klopt.
1: Een beetje dat soort van, het heeft iets schreeuwerigs.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurde natuurlijk ook. Want iemand zei, play that funky music, white boy.
0: Dat is gek,
1: dat is dus gewoon gebeurd.
0: Ja.
1: Het is ook wel een beetje crazy.
0: Het is crazy en de key change was helemaal aan het eind.
1: Ja, ja, dat is wel
0: echt
1: subtiel.
0: Te gek. Hè? Heel subtiel.
1: Ja, leuk, leuk.
0: Nou, we gaan naar nog zo'n icoon. We gaan naar Beyoncé.
1: Oh ja, heerlijk. Ja, ja. Dat boeit de luisteraar niet. Maar deze was vooraan, bovenaan in onze lijst.
0: Klopt.
1: En dan zit ik 's ochtends op weg naar mijn werk. En dan begin ik die lijst.
0: Want dan begin je met Love on Top?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, we gaan maar luisteren.

0: Ik zei tegen jou, we gaan beginnen. Of ik ga Beyoncé bespreken. Dan gaan we ook eerlijk zijn.
1: Nou, vertel dan maar.
0: Oh, ik vind haar wel fantastisch. Maar ik vind dan één nummer ook genoeg.
1: Ja, ja. Je gaat zo niet naar een show gaan in de arena
0: ik
1: of zo.
0: Ik kan niet op een avond...
1: Of de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, ik kan niet op een avond de hele Beyoncé playlist doen.
1: Nee?
0: Nee, ik weet niet wat het is. Het is een soort van galm die ze achter haar stem ook zetten. Volgens mij, ik vind haar ook een beetje out of control. Terwijl ik haar ook, zeg maar, Texas Hold'em. Ik vind haar ook fantastisch.
1: All the way to put a ring on.
0: Ja, die? Ja. Ja, is die van haar alleen of ook van Destiny's Child?
1: Nee, volgens mij van haar. Put a ring on your finger, weet je dat nog
0: maar? Maar het is wel dat, misschien... geef je precies het goede voorbeeld. Dus ook dat wat we net ook bespraken, al voorbespraken.
1: Ja, wij waren een beetje horten, haar bewegen aan het
0: dat
1: doen.
0: Horten en stoten van haar. Ja. Dat houterige wat gewoon haar handelsmerk misschien is. Maar een beetje dat
1: ja, vindt het
0: ongecontroleerde, die stem, dat ongecontroleerde. Ik vind dat dan ook wel genoeg.
1: Maar vond je dan Destiny's Child, of vond je dat dan?
0: Ja... Wel oké ook, maar zou ik ook, denk ik, niet zo'n playlist.
1: Nee, nee.
0: Ik moet denken aan Bugaboo en zo, die nummers, toch?
1: Oh ja, ja, ja. Bugaboo.
0: Ja. Ja, wel leuk, maar ja. Ook wel echt gewoon de meidengroep, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Zeg maar niet, dat neem je niet mega serieus, terwijl ze fantastisch waren, hoor. Het is ook gewoon heel glad geproduceerd, daar zal het ook mee te maken
1: hebben. Dat zou kunnen, ja. Ja. Ja.
0: Maar
1: ja, ja.
0: Vier key changes, sorry, nog even een applausje.
1: Vier key changes
0: applausjes
1: voor
0: Beyoncé.
1: Voor Destiny, mag ik zeggen.
0: Ja, voor de
1: Destiny.
0: De toekomst van Beyoncé. Maar ze laat wel even alles zien wat ze in huis heeft.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk gewoon wel een fantastische zangeres.
0: Ja hoor.
1: Dat wil eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Ze schrijft hele leuke nummers. Ik bedoel, dat album waar je het net over had, Texas Hold'em, was natuurlijk wel fantastisch.
0: Die country album, ja. Wat natuurlijk ook, dat vinden we wel weer gewoon knettertof, jij en ik.
1: Zeker.
0: Daarmee doorbreekt ze weer alle taboes en is ze weer zo ontzettend pionierend. En wij vinden dat nummer Telefoon met Gaga is dat natuurlijk ook wel weer...

0: Geweldig hoor. Dus
1: ja, precies.
0: Ik weet eigenlijk zelf niet waar ik moeilijk over doe.
1: Nee, wat doe je eigenlijk moeilijk over?
0: Ja,
1: nou, goed.
0: Ik kop hem alvast.
1: Ja, heel goed. Heel goed. Daarvoor, ja, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Uit 1967. Het nummer 1, No Mountain High Enough.
0: Oud al.
1: Oud al. Oh. En geschreven door Ashford & Simpson.
0: Tuurlijk.
1: Heerlijk.
0: We hebben ooit ook een show van gemaakt.
1: Ja, wat hebben die ook fantastische mooie muziek gemaakt, zeg. Ja. Waaronder dus dit nummer. En misschien wel leuk om te zeggen, het origineel. Dus dit nummer uit 67 begint het nummer in B mineur. En tijdens de overgang aan het einde van de bridge moduleert de muziek een halve toon omhoog naar C mineur. Nou ja, en dat is dan die key change. Hè? We kennen key change in dit nummer.
0: Ik vind het intro ook ongekend iconisch.
1: Er zit een hele bijzondere instrumenten.
0: Een soort van rasp. Ja. En die blijft dan maar terugkomen. En dan nooit had ik dat zo opvallend duidelijk. Dat het vrijgespeeld is en zo hoorbaar is. Ja, je verwart het niet met een ander nummer.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dit is heel duidelijk.
1: Ja, dit is heel duidelijk. In 1970 heeft Diana Ross er ook nog een hele grote hit mee gescoord. Maar ja, er dus blijft altijd maar één waarvan je denkt, ja, dat is te gek, hè?
0: Marvin, hè?
1: Marvin. We gaan terug naar de muziek. We gaan weer naar een volgende key change. En wat gaan we doen?
0: Ik pak even de lijst. Gaan wij naar The Foundations.
1: Ja, leuk.
0: Ja.

0: twee liedjes achter elkaar met maar liefst 51 jaar verschil ertussen.
1: Ja.
0: Hoe tof.
1: Dit laatste was een pandemie liedje.
0: Ja.
1: Ja, uit 2020 van de Zuid-Koreaanse boyband BTS. Heb jij er wat mee?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik vind het niet dat ik denk, oh vreselijk, dat ook weer niet hoor.
1: BTS, waar staat dat voor?
0: Ja, waar staat dat voor?
1: Ja, Bangtan Sonyeondan, Bulletproof Boy Scouts.
0: Ik snap dat ze zeggen BTS.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon Koreaans, ja, ingewikkeld. Ik vind dat sowieso wel een beetje ingewikkeld. Omdat je ook wel eens die verhalen hoort over dat die kinderen zo ontzettend hard moeten werken in zulke groepen.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar in die zin niet zo heel veel mening over. Omdat ik het ook niet weet. Het gaat ook wel een beetje onder mijn radar door. Mm-hmm. Hè? Want het is gewoon al wel 7 jaar oud. Maar wij zitten niet meer met de posters op onze kamer en de hitkrant natuurlijk.
0: Nee.
1: We zitten in een andere levensfase. Maar het is wel gewoon catchy. Dus ik dacht,
0: absoluut,
1: hij hoort er wel een beetje bij.
0: Superleuk.
1: Om toch te laten zien dat ook nu wel degelijk keychains wordt gebruikt. Maar ook om mogelijk een lekkere vintage vibe aan te geven.
0: Precies. Een vintage vibe, zoals het nummer van The Foundations, Build Me Up, Buttercup uit 1968. En er zit inderdaad een keychange in. Maar volgens muziekanalisten noemen dit wel grappig een van de meest zinloze toonsoortwisselingen uit de popgeschiedenis.
1: Oh, wauw.
0: Want het vindt namelijk pas een paar seconden voor het absolute einde plaats. Waardoor je als luisteraar denkt van, nou ja, goed, ik heb echt die toonsoort maar 3 seconden gehoord.
1: Ja, maar het voelt wel als een soort van traditionele beginkeuze, snap je? Ik kan me voorstellen dat in de jaren 60 dat het zo ontwikkeld is.
0: Ja,
1: en dat
0: toch?
1: Eerst op het einde en dat ze dan er weer mee gaan spelen of zo. Ik kan me wel voorstellen dat het een soort van veilige, traditionele eerste aanzet
0: was. Nou ja, weet je, ik een superleuk liedje. Zo'n groep uit
1: Feel
0: Engeland.
1: Feel
0: toch? Good, heerlijk. Hallo, toch?
1: Zeker.
0: Ja, nou, we hebben nog wat tijd voor nog wat muziek, hè?
1: Ja hoor, we gaan er gewoon, ook al hebben we die in deel 1 ook gedaan, er een ABBA weer in gooien.
0: Ja joh, dan natuurlijk kunnen we gewoon niet onderuit.
1: Nee.
0: Uit het schitterende jaar, Fien. 1974, hè?
1: Oh, ik wilde zeggen 81.
0: Nee!
1: Grappig dit.
0: Ja.
1: Nee, maar je zegt schitterende met mij, klikt dat op
0: Tuurlijk.
1: Een persoonlijke manier.
0: Ja, ja, en bij mij ook.
1: Ja.
0: Want ik ben van 74 en ABBA scoorde met het nummer.
1: Waterloo.
0: Natuurlijk, Waterloo. De hit, het Songfestival hit. Nou ja, uit dus 74, hè?

0: kort maar krachtig.
1: Ja, ik zei net tegen jou, ze beginnen en het is aan.
0: Te gek.
1: En er staat een verhaal.
0: Ja.
1: En hoe doen ze dat? Kijken ze elkaar dan aan en weten ze meteen... Ja,
0: ja, ik heb geen idee, knap. Maar die mannen, die Björn en Ben, waren natuurlijk zo goed op elkaar ingespeeld. Die hebben zoveel fantastische liedjes gemaakt. Ja, dit was natuurlijk een doorbraak.
1: Dit is 2 minuten en 45 seconden ja. En dit is gewoon aankloppend.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daarom wonnen ze natuurlijk ook het Songfestival.
1: Tuurlijk.
0: En kennen we nu 52 jaar later dit nog steeds.
1: Maar mijn kinderen vinden dit ook leuk.
0: Blijft leuk.
1: Ja. Dus ja.
0: Fantastisch.
1: Yes.
0: En we gaan al richting einde, hè?
1: Ja, we hebben een leuk einde. Is vast niet bij iedereen, bij alle luisteraars bekend. Het is zo'n serie Pitch Perfect. Serie van films, tienerfilms. Bij een groepje op een Amerikaanse school in zo'n koor zingen. Mm-hmm. En dan heb je van die wedstrijden, van die koorwedstrijden. En die doen een cover van het nummer Flashlight, Jessie J. En daar zit een hele leuke key change in.
0: Dat gek.
1: Dus daar gaan we lekker mee uitluiden.
0: Absoluut. Wij zijn er over 2 weken weer. Heel veel plezier met de platenkast zo direct na het nieuws. En inderdaad, tot de volgende keer. Dag.

0: In de schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via de livestream van RSO en op Oogradio. De herhaling is te beluisteren op vrijdagavond van 7 tot 8 alleen via de livestream van RSO Radio. In de schijnwerper.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: luistert naar de Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.
1: We verplaatsen ons naar de Hemelvaartsdag, 27 mei 1976. Op deze donderdag ging een hele nieuwe hitparade van start. De Europarade. En dat was iets bijzonders. Want het was een samenwerking tussen verschillende Europese radiozenders. Namelijk uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje. Maar voor we verder gaan, draaien we de eerste nummer 1 uit deze lijst. En dat was Brotherhood of Man en Save All Your Kisses for Me.

De Britse popgroep Brotherhood of Men won met Save All Your Kisses For Me in april 1976 het Eurovisie Songfestival. Dat werd dat jaar gehouden in Den Haag. Wat dat betreft was het dus ook niet heel verwonderlijk dat het de eerste nummer 1 hit van deze lijst werd. Ook in de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade werd het een nummer 1 hit. Alleen was het die plaat in deze lijsten eind mei alweer op weg naar de uitgang. Deze hit stond maar liefst 6 weken op nummer 1 in de Europarade.

Ondanks dat ABBA wekenlang op nummer 2 stond met Fernando in de Europarade, was het toch Peter Frampton die met Show Me The Way de tweede nummer 1 hit realiseerde. En dit was op 8 juli 1976. We maken een sprongetje naar 26 augustus 1976. Op die dag kwamen Elton John en Kiki Dee op nummer 1 met Don't Go Breaking My Heart.

Even terug naar het begin nu, de Europarade dus. De geestelijk vader achter de Europarade was toenmalig TROS radiodirecteur en DJ van TROS Hilversum 3, Hugo van Gelderen. Hij reisde 2 maanden door Europa om met diverse radiostations te overleggen over de levering van gegevens voor de TROS Europarade. De lijst werd samengesteld door de top 15 van de deelnemende landen punten te geven. De nummer 1 kreeg 15 punten, de nummer 2 14 enzovoort. De 30 met de meeste punten vormden de uiteindelijke lijst.

Door het overlijden van Elvis Presley in 1977... schoten zijn platen en singleverkoop de lucht in. Vooral zijn in juli van 1977 uitgebrachte album Moody Blue. De grootste hit van het album was Way Down en dat hoorde je net. Het stond in oktober van dat jaar 2 weken op nummer 1 in de lijst... en werd, gek genoeg, van de eerste plaats afgestoten door een Elvis tribute plaat. Daarnaast hoorde je een van de hofleveranciers van de lijst, namelijk ABBA en The Name of the Game. Het stond 7 weken op nummer 1 in het najaar van 1977.

Als eerste was daar natuurlijk Blondie en hun Randy and the Rainbows cover Denise. Het doorbraaknummer bereikte nummer 1 in België en zowel de top 40 als de nationale hitparade en dus ook de Europarade in 1978. Het tweede nummer was Pop Music van de Britse new wave artiest Robin Scott, die het uitbracht onder het pseudoniem M. Het succes van het nummer kwam uit het niets. Het stond in maar liefst 8 landen op nummer 1, waaronder in Amerika. In de Europarade stond het 5 weken op nummer 1 in 1979.

Op 1 augustus 1981 ging de muziekzender MTV officieel van start. En de meest logische keus om als eerste te laten zien was toch wel Video Killed the Radio Star van de Buggles. Het nummer was al 2 jaar daarvoor in 1979 geschreven en uitgebracht op single. Het werd een grote wereldhit en stond ook in de Europarade rond de jaarwisseling van 79 en 80 enkele weken op nummer 1.

Net als Elvis Presley in 1977 kwam ook John Lennon na zijn overlijden in december 1980 weer volop in de picture. Zijn single Just Like Starting Over werd postuum een hit in februari 1981. Iemand die nog maar net aan haar carrière was begonnen was Kim Wilde. Haar Checkered Love werd haar eerste nummer 1 hit in de Europarade in augustus van dat jaar.

even iets meer informatie over de Tros Europarade. Het werd uitgezonden op Hilversum 3, oftewel 3FM tegenwoordig, en gepresenteerd door Ferry Maat, bekend van de Soul Show. Eerst op donderdag, later op zondag. In 1984 kwamen er meer Europese landen bij en werd het in plaats van een top 30 een top 40. Ad Roland presenteerde de lijst van 1979 tot 1987... waarna de lijst in Nederland niet meer werd uitgezonden. In het buitenland ging de lijst echter nog wel verder, maar dan onder de naam Eurohit 40.

De in Schotland geboren zangeres Mary Sandeman, artiestennaam Annika, had haar 15 Minutes of Fame met de wereldhit Japanese Boy. Het stond in november 1980 twee weken op nummer 1 in de Europarade. Over Japan gesproken, Elfenveel staat voor je klaar met Big in Japan.

Je hoorde Big in Japan van Alphaville. En als tweede Self Control van Laura Branigan. Beide nummer 1 hits uit 1984. We sluiten deze uitzending over nummer 1 hits uit de Europarade af met One Night in Bangkok door Murray Head. Uit de musical Chess, geschreven door Tim Rice en Björn en Betty van ABBA. Mijn technicus Regina van der Werf en ik hopen dat je hebt genoten en volgende week gewoon weer luistert natuurlijk. Vanuit onze studio nog een fijne dag en een heel goed weekend gewenst. Dag.

0: contemplating.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Het geluid van
5: Groningen. Oog Radio. Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Regina van der Werf. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
6: 1993.

anno 1900 en dit keer zitten we in het jaar 1993. We zijn gestart, heb je kunnen horen, met de Zweedse popgroep Ace of Base. Bestaande uit Ulf Ekberg en de Bergeren tweeling, met een hit die eind 1992 werd uitgebracht. Deze song gaat over een vrouw die op zoek is naar vrijheid en vluchtige relaties. Geen romantische ballad dus, maar een cool, bijna melancholisch pop-reggae-verhaal. What is-

Dat was een dansklassieker die gaat over emotionele onzekerheid. What is love? Baby, don't hurt me. Een mix van eurodance en soulvolle zang, uitgevoerd door Hathaway. Werd eind 1992 uitgebracht en vanaf april 1993 op het Europese vasteland. Waarna het in week 14 en 15 van 1993 doorbrak in Nederland en snel naar de nummer 1 positie steeg.

Je hoorde Mr. Vane, een speelse rocktrack die op 16 april 1993 werd uitgebracht, waarin twee mannen strijden om dezelfde vrouw. Het gaat over kiezen voor liefde boven status of geld. Uitgevoerd door de Duitse Eurodance-groep Culture Beat. Het werd wereldwijd een hit en de single bereikte de nummer 1 positie in maar liefst 12 landen. We gaan verder met Gabrielle. En zij maakte in 1993 haar debuut met de single Dreams. Het staat meteen in de top 10 en piekt op nummer 6. Het is een optimistische soul-popsong over hoop, doorzetten en geloven dat dromen uitkomen. Warm, positief en tijdloos. Geniet van Dreams.

aansluitend was daar Robin S. En zij is een Amerikaanse house- en R&B-zangeres uit New York. Met een house-klassieker over verlangen naar echte, oprechte liefde. Show Me Love werd in 1993 een wereldwijde dance-klassieker. Vooral dankzij de Stonebridge Remix. Met grote successen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Dat was Dream Lover. Met een gigantisch internationaal succes werd dit in de VS, stond er op 8 weken op nummer 1 positie, en in het Verenigd Koninkrijk bereikte de nummer 9. En wereldwijd behaalde het hoge posities. Mariah Carey zingt over verlangen naar een liefdevolle partner die haar echt ziet. Het nummer is licht, zomers, melodieus, met verlangen naar een zorgeloze liefde. In anno 1900 ook nieuwsflitsen. World Trade Center aanslag. Op 26 februari 1993 in New York ontploft een zware autobom onder de noordelijke toren van het World Trade Center. 6 mensen komen om het leven en meer dan 1000 raken gewond. De aanslag veroorzaakt een enorme krater en markeert een vroege waarschuwing voor internationaal terrorisme. En dat hebben we later vernomen. Beefies en Butthead op 8 maart 1993. De allereerste officiële aflevering van Beefies en Butthead werd uitgezonden op 8 maart. Met de episodes Door to Door en Give Blood. Als onderdeel van de startprogrammering. De serie werd meteen een fenomeen en werd al snel MTV's best bekeken programma. De lancering van Mosaïek markeert een stille revolutie in april 1993. De eerste grafische webbrowser. Voor het eerst kunnen gewone computergebruikers webpagina's bekijken met tekst en afbeeldingen. Wat begint als een universiteitsproject groeit uit tot de basis van het moderne internet en verandert voorgoed hoe wij informatie vinden en delen.

Dat waren de Pet Shop Boys met een symbolische oproep tot vrijheid, nieuwe kansen en een betere toekomst. Ze staan bekend om de grote koorachtige arrangementen. Met nummer Go West bereikten ze een internationale hit, met in Nederland een nummer 3 notering in de top 40 en in Europa zelfs meerdere nummer 1 posities. Wij komen in 1993, het jaar in dit uur, ook Meatloaf tegen. Hij is op 74-jarige leeftijd op 20 januari 2022 overleden. Maar hij bereikte in 1993 wel een nummer 1 positie binnen minstens 28 landen. Stond 7 weken op de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk, 8 weken op nummer 1 in de Verenigde Staten en domineerde de Europese hitlijsten maandenlang met...

Verder met Billy Joel. En hij is een Amerikaanse singer-songwriter en pianist. Beter bekend als The Piano Man. Met het nummer The River of Dreams. Dat gaat over een spirituele zoektocht naar betekenis. Verbeeld als een nachtelijke tocht langs symbolische landschappen. Het nummer was in 1993 een grote hit. Met onder andere nummer 3 positie in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.

In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

daarna hoorde je Tease Me, uitgevoerd door Chaka Demus en Pliers, met een reggae dancehit die gaat over flirten en speelse romantiek, laidback, warm en zomers. We hebben nog wat muzieknieuws voor je uit begin 1993, want dan is de cirkel van anno 1993 zo weer rond. Op 14 februari 1993 krijgt singer-songwriter Harry Nilsson een niet-fatale hartaanval, wat wereldwijd nieuws wordt vanwege zijn status als cultheld. Ik heb het al even opgezocht, bijna een jaar later, op 15 januari 1994, komt hij te overlijden. Op 8 januari 1993 brengt de US Postal Service een speciale Elvis-postzegel uit, gekozen via een nationale publieksstemming. Wij sluiten deze anno 1900 van het jaar 1993 af met Steeler's Wheel. Wij wensen onze luisteraars en dierbaren een fijne zondag en graag tot volgende week. En dit nummer werd uitgebracht in 1973, maar beleefde in 1993 een grote internationale heropleving dankzij Quentin Tarantino's film Reservoir Dogs uit 1992. Wij zeggen groeten en ik zeg dank aan Ben Striesenau, die de techniek heeft overgenomen van deze anno 1993. En geniet nog even van Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

Ja, we hebben nog wat tijd over. En daarom vertrekken we ook deze 1993 met de eerste hit uit dit jaar. 2 maanden stond ze op nummer 1 positie. Whitney Houston.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
0: Oog Radio.

0: do.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

goedenavond. Het is inderdaad net na zessen op Oog Radio. Dat betekent op deze zondagavond weer tijd voor de klassieke muziek. En dat is technisch weer mogelijk gemaakt door mijn technicus van dienst Alexander Termeer. Waarvoor mijn dank, anders zou dit niet goed komen. Mijn naam is Jacques Hoistra en de komende 3 uur zijn weer gevuld met diverse klassieke werken. Om te beginnen, want dat doen we altijd, een ouverture. En die komt van de hand van Johann Strauss junior. En deze man is geboren op 25 oktober 1925. Hij overleed op 3 juni 1899. Was een Oostenrijks componist. En ik moet het even iets groter maken. En ook nog bekend van die vele walsen, waaronder An die schöne blauwe Donau. Goed, hij heeft onder andere, moet ik wel de goede pagina neerzetten, een opera geschreven, Blinde Koe, en daaruit komt deze ouverture. Dus de ouverture Blinde Koe, gespeeld door het Slovak State Philharmonic Orchestra uit Košice, onder leiding van Alfred Walter.

Tot zover de ouverture Blinde Koe. In het Engels heet het dan Blind Man's Bluff. Van Johannes Strauss junior. Luigi Cherubini is dan de volgende componist die ik gekozen heb. En dat is Maria Luigi Carlo Zanobio Salvatore Cherubini, als je zijn volledige naam wil weten. En die is geboren op 14 september 1760. Hij overleed in 1842 op 15 maart. Hij was een Italiaans componist en muziekpedagoog. Hij was zoon van een theatermuzikus en zijn vader gaf hem dan ook zijn eerste muzieklessen. Hij componeerde, en dan even goed lezen, de sonate nummer 2 voor hoorn en strijkers. Dat werk wil ik laten horen met de twee delen, het largo en het allegro moderato. Barry Tuckwell bespeelt de hoorn. Hij wordt begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields, natuurlijk onder leiding van Neville Mariner.

Tot zover het werk van Cherubini. Jean Sibelius, die geboren is als Johan Christian Julius Sibelius, die is geboren op 8 december 1865 en die is overleden op 20 september 1957. Was een Fins violist, componist, muziekpedagoog en dirigent. Hij wordt wel beschouwd als Finlands bekendste componist. En heeft een paar hele mooie werken geschreven, waarvan ik deze ook heel mooi vind. De Karelia Suite, opus 11. We horen een intermezzo, een ballade en een alla Marcia. Dat horen we in een uitvoering van de London Symphony Orchestra onder leiding van Charles Gerhardt.

De Karelia Suite Opus 11 van Jean Sibelius. Goed, voordat we naar de volgende componist gaan, even weer een korte opsomming van mogelijke concertjes die u zou kunnen vinden in het noorden. En dan begin ik op woensdag 23 september. Ik had hem vorige week ook al even genoemd. Het concert van Jelte Hulsebos en Siebert Nix in de Nieuwe Kerk om 2:00. Dat moet ik even nakijken, want volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar in ieder geval, dat is in het kader van de orgelzomer in de Nieuwe Kerk. En daar... dan moet ik even kijken, want dan doe ik iets verkeerd. Oh ja, ik heb hem hier staan. Dat is om, ja, om 8:00 s'avonds. Mijn excuus, ik zat even helemaal verkeerd. Dat is een oude tijd die er staat. 8:00 s'avonds is dat concert. En ik geloof dat de inlooptijd om 7:30 is. Dus wees op tijd. Maar Jelte Hulsebos is organist van de Nieuwe Kerk. En die gaat samen met pianist Siebert Nix een concert in het kader van dus de Orgelzomer Groningen 2026 geven. En Siebert Nix, om dat even uit te leggen, is de mannelijke helft van het Griek pianoduo. Hier ook woonachtig in Groningen, dus een lokaal concert. Dan op vrijdag 25 september is het Canto Ostinato van het Simeon Quartet in de Martinikerk te horen, ook om 8:00 s'avonds. En Canto Ostinato is een van de meest geliefde Nederlandse composities van de 20e eeuw. Bekend om zijn bezwerende herhalingen en meditatieve kracht. In de monumentale akoestiek van de Martinikerk komt Canto Ostinato schitterend tot zijn recht. De prachtige kroonluchters schreven de muziek van Canto Ostinato nog een bijzondere beleving, waardoor het een ritueel meer is dan een ritueel is dan een concert, wordt hier nog beweerd. Nou, dat mag u zelf gaan beoordelen, maar het zijn inderdaad mooie klanken van dat werk. En dan tot slot nog Lucie Horsch en de Lutus Bach Ensemble. Die staan om 3:00 in de Oosterpoort. En dat is volgende week zondag, de 27e. Een vocaal instrumentaal barok met Lucie Horsch, die zelf de blokfluit bespeelt en ook zingt. Ja, als u daar zin in heeft, dan moet u dat de komende week in de gaten houden. En verder kan ik vertellen dat in dit programma nog een mooi concert van Beethoven komt, omdat Martha Argerich, de bekende pianiste, naar Nederland komt en haar een aantal concerten geeft. En die speelt daar onder andere Beethovens eerste pianoconcert. En daar hoort u zo meteen een versie van, opgenomen in 2018. Nu dan eerst door naar de volgende componist in dit uur. En dat is Paul Tavanel. En dat is een pianist, of nee, een fluitist, moet niet liegen. Componist die geboren is op 16 september 1844. Hij overleed op 22 november 1908. En wordt beschouwd als de grondlegger van de Franse fluitschool. Nou, dit werk is een fantasie op de Freischütz. En dat is het werk wat gespeeld wordt door Robert Aitken op de fluit en Elisabeth Wertenholz op de piano.

Tot zover het werk van Paul Tavanel. We gaan dit uur bedoel ik afsluiten met de finale in de vorm van Throne Room en finale van Star Wars. Dat is natuurlijk muziek van John Williams. U hoort tot aan het nieuws de Hollywood Bowl Orchestra onder leiding van John Moser.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vloeren Noord. Het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

We openden dit uur met een werk van Gustav Theodor Holst. En de Theodor gebruikte die bijna niet. Dus vandaar dat hij Gustav Holst heet. En of is onder die naam meer bekend is. Geboren op 21 september 1874. Op 25 mei 1934 overleed. Hij was een Brits componist. Maar wel van Duits, Engels en Zweedse letse afkomst. Dus hij had heel wat in de familie zitten, zullen we maar zeggen. Hij werd trouwens als von Holst geboord. Maar dat von heeft hij meteen laten vallen. Dit was zijn St. Paul's Suite opus 29, nummer 2... met een jig, een vivace, ostinato, een presto, een intermezzo... en andante con moto en vivace. Daarnaast nog de finale en de d'arcaston, of d'arcason. En dat is het in tempo allegro. Ja, een heerlijk werkje en dat werd gespeeld door het Scottish Ensemble... onder leiding van Jonathan Rees. We blijven nog even bij het Engelse werk... In die zin uit het gebied Engeland, Ierland en dat soort omgevingen. Want Charles Villiers Stanford, die is Anglo-Iers componist, muziekdocent en dirigent uit de late romantiek. Hij werd in Dublin geboren in een welgestelde en zeer muzikale familie. Nou, dat komt mooi uit, want hij is een componist die onder andere de fantasie nummer 1 in G klein componeerde. Allegro moderato, alla marcia, andante en allegro, dat zijn de drie delen die we gaan horen. Op de klarinet gespeeld door Thea King en de Britten String Quartet begeleid.

Het ultieme zondaggevoel krijg je hier. Luister dan naar Muziek op Zondag. De mooiste klassieke muziek. Voor jou uitgezocht en gepresenteerd door Jan Kooistra.

Ja, als u het herkend heeft, heel mooi. De Air on a G-string, oftewel de aria on a G-string. Van Johann Sebastian Bach natuurlijk. Alleen dan gespeeld door een jazz-trio, Jacques Laugier-trio. En deze man, Jacques Laugier, heeft heel veel klassieke werken op jazzwijze uitgebracht op cd en gespeeld op cd. Ja, mooie muziek vind ik zelf. En dat was voor mij even een kleine inleiding spontaan achter het vorige werk aan, richting de agenda. En die heb ik voor u. Aanstaande woensdag is het eerste wat ik wil melden. In de Nieuwe Kerk om 8:00 een concert van Jelte Hulsebos en Siebert Nix in het kader van de Orgelzomer Groningen 2026. Om 19:30 is de inloop en de kaartverkoop. Om 20:00 begint het concert. Dan op vrijdag 25 september komt Canto Ostinato met het Simeon Quartet, wordt het dooruitgevoerd naar de Martinikerk, ook om 20:00. En dat is een van de meest geliefde Nederlandse composities van de 20e eeuw, Canto Ostinato. Ja, en het is veel herhaling en meditatieve kracht wordt eraan toegedicht. Als je er niet van houdt, dan moet je er niet heen gaan. Maar als je er wel van houdt, van het heerlijk terugkerende staccato en die melodie die erin zit, dan moet je daar zeker heen gaan. Het is een schitterend werk, maar dat is mijn mening. Ook in de kerk natuurlijk, met die prachtige kroonlucht. Dus krijgt dat misschien nog meer cachet. Geniet ervan in ieder geval aanstaande vrijdag als je erheen gaat om 20:00. Dan is er nog Lucie Horsch en het Luthus Bach Ensemble in de Oosterpoort om 3:00 middags. En dat is zondag 27 september. Ik noem hem nu alvast, want wij zijn natuurlijk pas om 18:00 weer in de lucht. Ja, dan is het al geweest. Hoef ik het niet meer aan te kondigen. Dus ik zeg er nu alvast, volgende week zondag is dit vocale en instrumentale barok met deze dame Lucie Horsch. Diezelfde blokfluit en ook de zang verzorgt. Ja, en als u daarvan houdt, moet u daar zeker even naartoe gaan. Los daarvan, in het laatste uur nog een mooi pianoconcert, want Marta Argerich, voor degene die die pianist kent, weet zeker wel hoe mooi ze kan spelen. Die komt weer naar Nederland, gaat die concerten geven. Zoek het maar even op. Het heeft in de diverse media gestaan. En zij speelt onder andere in die concerten het eerste pianoconcert van Beethoven. De versie van 2018 heeft ze ooit opgenomen. Die horen we zometeen in het laatste uur. Gaan wij weer door met de muziek? Met muziek van Carl Maria von Weber. En deze componist die is geboren op 18 november 1736. Hij overleed op 5 juni 1826. Kwam uit Duitsland, was dus een Duits componist. Vooral bekend van de opera's Der Freischütz, Oriente en Oberon. Nou, van de Freischütz hebben we al een bewerking gehoord daarnet. Dus ik heb nu gekozen voor het concertstuk opus 79 in F klein. Margit Weber bespeelt in dit geval de piano. Het Deutsches Symfonieorkester Berlin begeleidt haar onder leiding van Ferenc Fricsay.

Tot zover het werk van Carl Maria von Weber. We gaan naar een werk van Stanislav Moniescu. Moniescu, sorry. Co, moet ik zeggen. Ja. Hij is geboren op... ja, dan moet ik het even vertalen, zie ik wel. Want dit staat er in een andere taal, kom ik ineens achter. Hij is in ieder geval geboren in 1819. En we zullen het even gaan vertalen, want het kan de machine wel heel mooi. Hij is geboren op 23 april. En hij is uiteindelijk overleden op 4 juni 1872 in Warschau. Hij was Pools componist. Hij componeerde de Polonaise uit de opera Schrabina. De Staatsfilharmonie Krakau voert het uit onder leiding van Roland Bader.

Ja, Moniescu. Pauls Zoltán Kodály is de volgende componist. En dat is een Hongaarse componist. Ja, 1882 geboren en 1967, toevallig op 6 maart. Toen werd ik zelf net 3, is hij overleden. Ja, dat is al lang geleden. Zoltán Kodály, Intermezzo Harianos. Daarmee gaan we met een intermezzo richting het journaal. Daarna zijn we terug. U hoort het Oslo Philharmonic Orchestra.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Jawel. De Phantom Brigade, dat is wat we hoorden met het salonorkest Trocadero. Het was een compositie van in dit geval William H. Middleton. En dat was weer een pseudoniem voor de componist George Arnold Haynes Saffroni Middleton. Ja, en die is geboren in 1873, hij overleed in 1950. Dat was onze opening dit uur. Gaan we verder met een werk van Leopold Mozart. Jawel, de vader van Johann Georg Leopold Mozart. Hij is uit 14 november. Hij is van 14 november 1719. Hij overleed op 28 mei 1787. Ook een Oostenrijks componist en violist van Duitse afkomst. Hij componeerde onder andere het concert voor trompet, hoorns en strijkers in D. Het andante Allegro Moderato is wat gespeeld wordt door Marcus Stockhausen op de trompet. En het Detmolder Kammerorkester begeleidt onder leiding van Christoph Poppen.

Ja, tot zover Leopold Mozart. Charles Williams, die komt uit een heel andere tijd, 1893 geboren, 1978 overleden, was een Brits componist die vooral muziek componeerde voor meer dan 50 films, maar dat vooral als stokmuziek deed. Dus zijn naam werd daar niet eens genoemd als hij het gemaakt had. Een beetje jammer. Maar goed, hij componeerde onder andere Girls in Grey, en dat is vooral geschreven voor de Women's Junior Air Corps tijdens de Tweede Wereldoorlog. En later werd het bekend als themamuziek van de BBC televisiejournaal. Nou, heel leuk om te weten en heel leuk om te gaan beluisteren. We horen in dit geval de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp.

The Girls in Grey hoorde u van Charles Williams. Gaan we naar ons laatste werk toe. Ik had hem al een paar keer aangekondigd. Het pianoconcert nummer 1, opus 15 in C groot van Ludwig van Beethoven. Nou, die hoeft weinig beschrijving meer. Hij stamt uit 1770. Hij overleed in 1870. Hij was een Duits componist. Ja, virtuoos, ook nog dirigent. En hij sluit met zijn vroege periode aan op die van Mozart en Haydn. Maar het werk wordt gespeeld, dit eerste pianoconcert, door Marta Argerich. En die komt uit Buenos Aires. Dus dat moet ik wel goed zeggen. Dat is haar geboorteplaats en zij is in 1941 geboren. Deze Argentijnse concertpianiste komt binnenkort weer concerten geven in Nederland. En ze speelt al behoorlijk lang, want ze begon al op haar derde jaar met pianospelen. Nou, als je even uitrekent hoe oud ze nu is, dan weet je dat het al een flinke tijd is. Maar goed, zij gaat dit werk uitvoeren, dit pianoconcert nummer 1. En dat heeft ze al eerder gedaan en daar heb ik een opname van. Allegro con brio is het eerste deel, het Larco het tweede en het Rondo Allegro Scherzando het laatste deel. Marta Argerich, zoals gezegd, bespeelt de piano. Ze wordt begeleid door Mito Chamber Orchestra, zometeen onder leiding van Seiji Ozawa. Maar niet voordat ik Alexander bedankt heb voor zijn techniek. Nog even heb gemeld dat u zo kunt blijven luisteren naar Radio Melanesian Sounds van Jeffrey Patiwail. Dus hou hem lekker op oog na negenen. En ik wens u een hele mooie week toe en nog een goedenavond. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exitpoll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exitpoll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Melanesian Sounds. One of three regions in Oceania.

Tabea, popopo e mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Jouw nalau op Nums. En yes, daar zijn we weer. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums. En het is een gloednieuw seizoen van Radio Melanesian Sounds. Want dit is alweer het zesde seizoen waarin wij jullie meenemen in de muziek, verhalen, cultuur en sounds van Melanesië, van de Pacific. En we openden deze eerste uitzending met een bijzonder fragment vanuit Lissabon, Portugal. Op 17 augustus 2026 kwam daar een groep Zuid-Molukse activisten samen bij het Monument to the Discoveries, the Monument to the Discoveries. Gekleed in traditionele Zuid-Molukse klederdracht zongen zij daar het lied Upulatue in de originele versie. Deze tekst en arrangement gaan terug op de versie van voormalig president van de Zuid-Molukken, ingenieur Manusama, en andere leden van de Zuid-Molukse regering. Een versie die onder andere is vastgelegd in het boek Om Recht en Vrijheid. Eén regel die daarin ontbreekt werd later toegevoegd vanuit de overlevering van Tamaela en zijn missieleden. Tentara datang darisana. Het leger komt vanuit daar. En dit is een lied dat generaties met elkaar verbindt en waarin de geschiedenis, identiteit en strijd van het Zuid-Molukse volk doorklinken. En vanuit de Zuid-Molukken maken we nu de oversteek naar onze broeders en zusters in Aotearoa. Aja en Billie Jean zijn twee Maori-artiesten en in Te Iho staat Wakapapa centraal. Afkomst, de verbinding met de voorouders en de kracht die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Te Iho betekent letterlijk zoiets als the essence, de essentie. En dit is een mooie plaat om dit zesde seizoen van Radio Melanesian Sounds mee voor te zetten. Nu, geniet ervan, Aja en Billie Jean. This is Te Iho.

Yes, daar zijn we weer. En je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds. En we zijn inmiddels alweer een aantal eilanden, een aantal gebieden, een aantal landen verder in onze muzikale reis door Melanesië. En in de Pacific. Wij begonnen dit blok in Aotearoa met Aja en Billie Jean en Te Iho. Een track waarin Wakapapa, vrouwelijke kracht en de verbinding met de voorouders centraal staat. Daarna gingen we naar West-Papua met Voice of Lille en Imambo. Een erebetoon aan het muzikale en culturele erfgoed van West-Papua. Gebaseerd op een traditioneel Melanesisch lied van de legendarische Arnold Ab, die in 1983 vermoord is door bezetter Indonesië. En zijn gezin die is in 1983 ook gevlucht naar Nederland. En eigenlijk zijn zijn kinderen dan ook opgegroeid in Den Haag. Kinderen waar ik ook contact mee heb vanuit onze strijd tegen de gezamenlijke onderdrukker, de gezamenlijke bezetter. En bij deze is het mooi om dan toch een lied van hun vader, Arnold Ab, hierin te kunnen draaien bij Radio Melanesian Sounds. En van West-Papua gingen we dan ook door naar het eiland Ambrim in Vanuatu. Daar hoorden we Tio met Mumbwe. Een bijzondere track, gebaseerd op een lied uit de traditionele Ram Custom Dance. De oorspronkelijke taal van het lied, die is door de tijd heen verloren gegaan. Maar door de muziek leeft een stukje van deze geschiedenis nog altijd voort. Iets waar wij bij Radio Melanesian Sounds natuurlijk enorm trots op zijn dat wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Vanuit Vanuatu maakten we de oversteek naar Samoa met Saya Frank Zola en DJ Twitch met het lied Ilegalo Le Matiwa. En als laatst kwamen we weer even terug bij mijn eigen roots, de Zuid-Molukken. Dit was No Man's Sound met Saole. Vijf verschillende sounds, vijf verschillende talen, vijf verschillende landen. Maar wel met iets wat telkens weer opnieuw terugkomt. Weten waar je vandaan komt, je cultuur blijven dragen. En ervoor zorgen dat wat eerdere generaties hebben meegegeven niet verloren gaat. Dat is precies waar we hier bij Radio Melanesian Sounds ruimte voor blijven maken. Muziek uit alle hoeken van Melanesië. Muziek uit alle hoeken van Polynesië, Micronesië, vanuit geheel Oceanië, vanuit de Pacific. En we reizen dan ook verder. We gaan door met niemand minder dan Ngaire uit Papua Nieuw-Guinea in het nummer Once.

Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds. En ook in dit blok hebben we weer behoorlijk wat kilometers afgelegd door Oceanië. We begonnen in Papua Nieuw-Guinea met Ngaire en Once. Daarna gingen we door naar Fiji. Paulini met We Are The One. Vervolgens kwamen we weer terecht in Aotearoa met Tawas, Stan Walker, One, Hera, Hobbs, Neps en Rani en de track Manawa Maia Matariki. Een bijzonder nummer rondom Matariki, het Maori nieuwjaar. Matariki is de Maori naam voor het sterrencluster dat we ook kennen als de Pleiaden. Het verschijnen daarvan aan de hemel markeert voor veel Maori een periode van herinneren, samenkomen, vieren en vooruitkijken. Manawa Maia, als ik het goed uitspreek, kun je daarbij vertalen als een begroeting of viering van het opkomen van Matariki. Welkom Matariki, welkom het nieuwe jaar. Van Aotearoa gingen we terug naar de Zuidmolukken, in Maier met Waktu Ujan Timur. Daarna naar het kleine eiland Nauru, dat was Takai met Ikamawir Omo. En vanuit Nauru was er maar een kleine muzikale oversteek naar Kiribati, Buenaman met Coconut Wine. Verschillende eilanden, verschillende volkeren, verschillende talen. Allen verbonden door de Pacific. En we zijn nog lang niet klaar, want vanuit Kiribati reizen we nu verder naar Samoa. Een track volledig in het Samoaans, waarin Ben Vai twee nummers samenbrengt in één medley. Het eerste gedeelte, Faliu Lila, neemt ons mee naar de avond in Samoa. De ondergaande zon, de zachte avondbries, bloemen.

dans en het landschap van Samoa. Daarna gaat het over in Ua na Oʻu en wordt het een stuk romantischer. Dus ja, tijd voor some Samoan vibes. Benvai, Faliulila, Ua na Oʻu.

En daarmee zijn we alweer bijna aangekomen aan het einde van deze eerste uitzending van seizoen 6. We kwamen net uit Samoa met Ben Vai en Faliulila Ua Nauu. En als je terugkijkt op deze uitzending, hebben we een behoorlijke reis gemaakt door Melanesië. Door de Pacific. Van de Zuid-Molukken naar Aotearoa, West-Papua en Vanuatu. Van Samoa naar Papua-Nieuw-Guinea en Fiji. Vervolgens via Nauru en Kiribati weer terug naar Samoa. Verschillende landen, verschillende talen, verschillende verhalen. Van traditionele muziek tot R&B en soul. Van muziek over Wakapapa en voorouders tot gewoon die lekkere sounds uit de Pacific. Maar ook de roep om vrijheid van de Zuid-Molukken en West-Papua, die beiden bezet zijn door Indonesië. En dat is precies waar Radio Melanesian Sounds voor staat. Een plek waar we onze eigen muziek laten horen, maar tegelijkertijd ook luisteren naar wat er bij onze broeders en zusters aan de andere kant van de Pacific gebeurt. Het is een plek van vrijheid. Want ondanks de enorme afstanden tussen onze eilanden zijn er zoveel dingen die ons met elkaar verbinden. Onze relatie met het land en de oceaan. Onze talen en tradities. Onze voorouders. Onze identiteit. En natuurlijk muziek. En zoals we deze uitzending begonnen, zo gaan we hem ook afsluiten. We gaan terug naar Lissabon, Portugal. Waar op 17 augustus 2026 een groep Zuid-Molukse activisten bij het Monument to the Discovery stond. We begonnen deze uitzending met hun uitvoering van Upulatue. Maar ze zongen daar nog een traditioneel Zuid-Moluks lied. Een lied waarvan de titel verwijst naar een datum die voor het Zuid-Molukse volk een bijzondere betekenis heeft. 25 april 1950. De dag waarop de Republiek Maluku Selatan, de Republiek der Zuid-Molukken, werd geproclameerd. En daarmee brengen we deze eerste uitzending van het zesde seizoen terug naar het punt waar we begonnen. Vanuit Lissabon, Portugal. South Moluccan activists. 20 april. Sebilang Blasratus Limapulu.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Panik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.